In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar het kwartet van Thelonious Monk en tenorsaxofonist John Coltrane. U hoorde live opname uit 1957 vanuit de Carnegie Hall in New York. Thelonious Monk leefde overigens van 1917 tot 1982 en John Coltrane van 1926 tot 1967. In de tijd die we nog hebben hoort u een langzame blues met Monk in zijn eentje aan de vleugel. Willem van Manen stelde dit programma voor de concertzender samen.

geluisterd naar de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag deel 3 uit een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. We beginnen met vroege opname uit 1953 door een quintet onder leiding van Monk. De tenorsaxofonist is Sonny Rollins, die hier pas 23 jaar oud is. Opvallend is dat hij toen al zijn onmiddellijk herkenbare en uitgebalanceerde stijl had gevonden. De tweede blazer is hornist Julius Watkins. Hij was een van de weinige improvisatoren die op dit lastige instrument een beetje uit de voeten kon. De andere muzici zijn bassist Percy Heath en drummer Willie Jones. U hoort 3 stukken van Monk, Let's Call This, Think of One en Friday the 13th.

In 1954 maakte Monk weer opname met een quintet, maar in een andere bezetting. Het is kenmerkend voor Monk dat hij altijd met zoveel mogelijk verschillende muzici wilde samenwerken. Hij zorgde er wel voor dat zijn eigen composities behoorlijk aan bod kwamen. Naast Monk zijn de muzici Ray Copeland trompet, Frank Foster tenorsaxofoon, Curly Russell bas en Art Blakey slagwerk. 4 stukken hoort u. En alleen het tweede is geen Monk-compositie. Dat is een bekende song met de titel Smoke Gets Into Your Eyes.

In het programma House of Hardbop hoorde u tot nu toe opname door quintetten onder leiding van pianist en componist Thelonious Monk. We sluiten dit uur af met een aantal stukken waarin Monk solo piano speelt. De opnamen zijn uit 1954 en de composities zijn alle van Monk zelf. Het klavier is niet zo goed gestemd, maar dat past misschien wel bij het grillige en percussieve spel van deze bijzondere pianist. Hij had er zelf kennelijk geen probleem mee om toch mooi aan de slag te gaan.

serie over pianist Thelonious Monk heeft u geluisterd naar opnamen uit 1953 en 1954. Eerst in quintetbezetting en daarna solo piano. Deze aflevering van House of Hard Bop werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 7 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse pianist en componist Thelonious Monk. Die leefde van 1917 tot 1982. We gaan naar 1957. Een jaar waarin Monk met verschillende bezettingen opname maakte. U hoort eerst een septet dat bestaat uit een bondgezelschap muzici, te weten: Ray Copeland, trompet, Kiki Grice, altsax, Coleman Hawkins en John Coltrane, tenorsax, Thelonious Monk zelf, piano, Wilbur Ware, bas en Art Blakey, slagwerk. Bijzonder is hier dat er twee tenorgrootheden samen te horen zijn. Hawkins wordt muzikaal wel gezien als de voorvader van Coltrane. Het repertoire bestaat uit bekende Monk-composities en het tweede stuk, Ruby My Dear, wordt in kwartetbezetting gespeeld met als blazer tenorist Coleman Hawkins.

In House of Hardbop luistert u naar trio-opname van pianist Thelonious Monk. We gaan verder met een album dat Monk opdroeg aan componist, bandleider en pianist Duke Ellington. Hoewel Monk een kleine 20 jaar jonger was dan Ellington, heeft hij er nooit een geheim van gemaakt dat hij een groot bewonderaar van hem was. Het trio wordt weer medegevormd met bassist Oscar Pettiford en slagwerker is dit keer Kenny Clarke. De opnamen zijn uit juli 1955. Er komen bekende thema's van Ellington voorbij, zoals It Don't Mean a Thing, Sophisticated Lady, I Got It Bad, Black and Tan Fantasy en Caravan.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar trio-opnamen van pianist Thelonious Monk uit 1956 en 1955. Willem van Manen stelde dit uur voor de concertzender samen.

luistert naar de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 5 van een serie gewijd aan de legendarische pianist en componist Thelonious Monk. Monk leefde van 1917 tot 1982. We horen hem met opname uit de jaren 50, waarbij de belangrijkste andere solist de tenorsaxofonist Sonny Rollins is. Rollins werd geboren in 1930 en was ongeveer 13 jaar jonger dan Thelonious Monk. Tijdens de volgende opname was hij pas, zo'n beetje 23 jaar oud. Opvallend is hoe rijp en overtuigend deze saxofonist al klinkt. Hij had toen zijn eigen en onmiddellijk herkenbare stijl al helemaal gevonden. Rollins leeft overigens nog steeds, maar hij doet het inmiddels wat kalmer aan. We beginnen met twee bekende songs, The Way You Look Tonight en I Want To Be Happy. Daarna volgt een compositie van Monk, Friday the 13th. In dit stuk is naast tenorist Sonny Rollins de andere blazer, de hoornist Julius Watkins. De opnamen werden gemaakt in 1953 en 1954.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar deel 5 van een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk, met vandaag een grote inbreng van tenorsaxofonist Sonny Rollins. De vorige opnamen waren uit 1953 en 54. We gaan nu door met opname uit 56. Het betreft hier een quintet dat naast Monk en Rollins verder bestaat uit altsaxofonist Ernie Henry en in de ritmesectie bassist Oscar Pettiford en slagwerker Max Roach. Drie composities van Monk: Brilliant Corners, Blue Bolivar Blues en Panonica. Het album, oorspronkelijk uitgebracht bij Riverside onder de titel Brilliant Corners, kreeg van het blad Downbeat in die tijd 5 sterren. Het Max

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de pianist en componist Thelonious Monk, die leefde van 1917 tot 1982. In het volgende blok hoorde u opname uit 1954 en we gaan nu verder met opname uit 1955. Deze werden gemaakt met een trio dat naast Monk bestaat uit bassist Oscar Pettiford en slagwerk Kenny Clarke. Ditmaal bestaat het repertoire niet uit stukken van Monk, maar uit werk van de door hem zeer bewonderde orkestleider en componist Duke Ellington. Om enkele titels te noemen: I Don't Mean a Thing, Sophisticated Lady, I Got It Bad en Black and Tan Fantasy.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar pianist Thelonious Monk met opname uit 1954 en 1955. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

geluisterd naar de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag deel 3 uit een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. We beginnen met vroege opname uit 1953 door een quintet onder leiding van Monk. De tenorsaxofonist is Sonny Rollins, die hier pas 23 jaar oud is. Opvallend is dat hij toen al zijn onmiddellijk herkenbare en uitgebalanceerde stijl had gevonden. De tweede blazer is hornist Julius Watkins. Hij was een van de weinige improvisatoren die op dit lastige instrument een beetje uit de voeten kon. De andere muzici zijn bassist Percy Heath en drummer Willie Jones. U hoort 3 stukken van Monk, Let's Call This, Think of One en Friday the 13th.

In 1954 maakte Monk weer opname met een quintet, maar in een andere bezetting. Het is kenmerkend voor Monk dat hij altijd met zoveel mogelijk verschillende muzici wilde samenwerken. Hij zorgde er wel voor dat zijn eigen composities behoorlijk aan bod kwamen. Naast Monk zijn de muzici Ray Copeland trompet, Frank Foster tenorsaxofoon, Curly Russell bas en Art Blakey slagwerk. 4 stukken hoort u. En alleen het tweede is geen Monk-compositie. Dat is een bekende song met de titel Smoke Gets Into Your Eyes.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar vroege opname van pianist en componist Thelonious Monk. We gaan door met sextetopname uit 1952 met naast Monk een aantal bekende namen. Trompetist Kenny Dorham, alt-saxofonist Lou Donaldson, tenorsaxofonist Lucky Thompson, bassist Nelson Boyd en slagwerker Max Roach. Er komen weer een aantal Monk-composities voorbij, waaronder Skippy, Horning In, Let's Cool One. Het laatste stuk, I'll Follow You, wordt overigens in trio-bezetting gespeeld.

U hoorde het trio van pianist Thelonious Monk met opname uit 1947. De stukken in deze uitzending duren meestal ongeveer 3 minuten, omdat ze in der tijd werden opgenomen voor 78 toerenplaten. We gaan door met quintetopname, ook weer uit 1947. De muzici zijn naast Monk, George Tate, trompet, Sahib Shihab, altsax, Bob Page, bas en Art Blakey, slagwerk. U hoort 4 Monk-composities, waarvan het laatste het beroemde Roundabout Midnight is.

Tot besluit van dit uur, met vroegere opname van pianist en componist Thelonious Monk, gaan we naar 1948. Dan maakte hij kwartetopname met de bekende vibrafonist Milt Jackson, die later deel ging uitmaken van het Modern Jazz Quartet. U hoort weer een aantal bekende Monk-composities: Evidence, Mysterioso, Epistrophe en I Mean You.

In het programma House of Hard Bop heeft u kunnen luisteren naar het eerste deel van een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. Opnamen waren uit 1947 en 48. Als toegift volgt nog een rariteit. Bij het kwartet van Milt Jackson voegde zich voor twee nummers ook een zanger en dat was Kenny Pancho Haggood. En dat zal wel zijn geweest op aandringen van de producent. Tot zover deze woorden, geschreven door samensteller van dit programma, Willem van Manen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag besteden we weer eens aandacht aan de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill. Hij werd geboren in 1927 in Washington. Dat hij niet erg bekend is geworden ligt aan het feit dat hij een family man was en zijn brood gedurende 30 jaar voornamelijk verdiend heeft als postbode in zijn geboorteplaats. Zijn doorbraak kwam pas aan het einde van de jaren 70 toen hij ging samenwerken met drummer Billy Hart. Deze stimuleerde hem en bracht hem in contact met het Deense label Steeplechase. We beginnen met twee stukken van zijn eerste cd, getiteld This is Buck Hill, opgenomen in 1978. De ritmesectie bestaat uit gerenommeerde muzici, Kenny Barron, piano, Buster Williams, bas en Billy Hart natuurlijk achter het slagwerk. De composities zijn van Buck Hill zelf.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hale, geboren in 1927. En dit waren twee stukken van zijn eerste cd, die in 1978 werd opgenomen onder de titel This is Buck Hale. Zijn muzikale activiteiten namen eind jaren 70 toe, omdat hij na 30 jaar zijn baan als postbode had opgegeven. En dat heeft inmiddels geresulteerd in meer dan 10 cd's. Ook in ons land was hij ooit te beluisteren, omdat hij in 1981 werd gevraagd voor een optreden tijdens het North Sea Jazz Festival. Van dat concert is een dubbel cd uitgebracht. Daarvan hoort u nu twee stukken.

0: Thank you. That's going to end our second set. On piano, we have Reuben Brown. On bass, Wilbur Little. Billy Hart drums. Buck Hill holding the saxophone. And we're going to see you at 6:30 tomorrow evening.
1: Dit was House of Hard Bop bij de Concertzender. U heeft geluisterd naar kwartetopname uit 1978 en 81 met tenorsaxofonist Buck Hill. Bedankt aan samensteller Willem van Manen.

Dit is de concertzender, dit is House of Hard Bop. Vandaag deel 8 van een serie gewijd aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Het gaat dan over, voor zover bekend, de laatste opname die hij heeft gemaakt. Op 11 juni 1964 werden er in Parijs opnamen gemaakt met een internationaal samengesteld gezelschap. Eerst 2 lange stukken in quintetbezetting. Naast Eric Dolphy zijn de muzici, de bekende Amerikaanse trompetist Donald Byrd, die leefde van 1932 tot 2013, en de Amerikaanse tenorsaxofonist Nathan Davis, geboren in 1937. De begeleiding wordt verzorgd door de Franse bassist Jacques Hess en de Italiaanse slagwerker Franco Manzecchi. 2 stukken van Eric Dolphy, Springtime en 2-4-5. In het eerste stuk speelt Dolphy basklarinet, in het tweede altsaxofoon.

U hoorde opname door Thelonious Monk met zijn kwartet. Die werden gemaakt tijdens een nachtconcert in het Amsterdamse Concertgebouw in mei 1961. De maand daarvoor, in april 1961, trad dit kwartet ook op in Studio Irene in Bussum, met publiek erbij. En daarvan hoort u nu nog twee stukken, I Mean You en Nutty.

In het programma House of Hard Bop hebt u geluisterd naar het kwartet van pianist Thelonious Monk met opname uit 1961. Deze productie werd onlangs op cd uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender met het maandelijks programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 7 van een serie gewijd aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Hij leefde van 1928 tot 1964. In het begin van het jaar 64 speelde Dolphy nog in het sextet van bassist Charles Mingus, met wie hij ook in Europa op tournee ging. En vervolgens besloot Eric Dolphy om daar, in Europa dus, enige tijd te blijven om met verschillende Europese muzici te kunnen spelen. In mei 64 maakte hij in Parijs radioopname met een kwartetbezetting. De andere muzici zijn dan de Amerikaanse pianist Kenny Drew, die al in 1961 naar Europa was verhuisd, en verder twee Franse muzici, bassist Guy Pedersen en slagwerker Daniel Humer. U kunt gaan luisteren naar twee Dolphy-composities, Les en Serene. In het eerste stuk speelt Dolphy alt sax en in het tweede basklarinet.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar rietblazer en fluitist Eric Dolphy, met opname uit 1964 van verschillende bezettingen. Zojuist hoorde u Franse radioopname met in Parijs wonende muzici. En daarna kwam Dolphy op uitnodiging van producent Paul Karting naar Nederland. Op 2 juni 1964 vond er een legendarische optreden plaats in een radiostudio in Hilversum met een beperkt publiek. De Nederlandse muzici zijn dan pianist Micha Mengelberg, bassist Jacques Scholz en slagwerker Han Bennick, die toen pas 22 jaar oud was. U hoort eerst Apostrophe van Thelonious Monk en daarna twee Dolphy-stukken, South Street Exits en The Madrick Speaks. Eric Dolphy speelt achterinvolgens basklarinet, fluit en altsax.

Achterin volgens Witch Hunt en Dance Cadaverous van Wayne Shorter. Met trompetist Freddie Hubbard, pianist Herbie Hancock, bassist Ron Carter en drummer Elvin Jones. Beide opgenomen 24 december 1964 en afkomstig van het album Speak No Evil. En van dat album is hier het titelstuk.

0: Speak No Evil van het gelijknamige album van Wayne Shorter met Freddie Hubbard, Herbie Hancock, Ron Carter en Elvin Jones uit 1964. In de volgende aflevering horen we Alfred Lyons' laatste commerciële succes, namelijk een Boogaloo-album van alt-saxofonist Lou Donaldson met daarop een dansbaar titelnummer Alligator Boogaloo. En we belanden in het jaar 1967, als Alfred Lyon het voor gezien houdt bij Blue Note, terwijl zijn vaste zakenpartner Francis Wolfe nog een paar jaar doorgaat. De 13e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 26 augustus, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
1: Wow. First time I enjoyed a record session.

luistert naar de Concertzender en u kunt nu luisteren naar ons maandelijks programma House of Hard Bop. Vandaag deel 6 van een serie gewijd aan de Amerikaanse fluitist en rietblazer Eric Dolphy. Dolphy leefde van 1928 tot 1964. We beginnen met twee stukken waarop hij te horen is in het sextet van pianist en componist George Russell. Het eerste stuk is de bekende compositie Round Midnight van Thelonious Monk. Dolphy soleert op alt. Daarna volgt de Russell-compositie Aesthetics, waarbij de solisten zijn trombonist Dave Baker, trompetist Don Ellis en als derde Eric Dolphy op altsax. De opnamen zijn uit 1961.

Yeah.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van fluitist en rietblazer Eric Dolphy. U hoorde hem met het sextet van pianist George Russell. En dat waren opnamen uit 1961. We gaan door met het album Out to Lunch, door Dolphy onder eigen naam uitgebracht. De bezetting: Eric Dolphy, altsaxofoon, fluit of basklarinet, Freddie Hubbard, trompet, Bobby Hutcherson, vibrafoon, Richard Davis, bas en Tony Williams, slagwerk. Kenmerkend voor Dolphy was zijn enorme productiviteit en dit alles in zijn helaas korte leven. Daarnaast is heel kenmerkend dat hij graag met zoveel mogelijk verschillende muzici samenspeelde. Zijn stijl van improviseren is geworteld in de hard bop, maar ontwikkelde zich in de loop van de tijd steeds meer in een vrijere richting. De volgende opnamen zijn uit begin 1964 en de composities zijn allemaal van Eric Dolphy.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar deel 6 van een serie gewijd aan fluitist en rietblazer Eric Dolphy. Vandaag hoorde u opnamen gemaakt in 1961 en 1964. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Ladies and gentlemen, Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 11e aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het legendarische platenlabel. Vorige week ging het over Lee Morgan's grote hit The Sidewinder en over de avant-garde in de jazz, die ook begin jaren 60 tot de catalogus van Blue Note wist door te dringen. In deze aflevering duiken we verder in het jaar 1964. Filosoferend over wat Alfred Lion, de baas van Blue Note, bewoog om mensen als Eric Dolphy en later Cecil Taylor en Ornette Coleman te contacteren, zei collega-producer Michael Cuscuna later dat hij het idee had dat Lion de nieuwe sterren van de jazz niet wilde missen. Terwijl hij eerder altijd talenten zelf had gecreëerd, wilde Lion nu de toppers binnenhalen. Opnametechnicus Rudy van Gelder zal later verklaren dat Lion het vak juist is uitgestapt vanwege de avant-gardisten. Hoe dan ook, de avant-garde in de jazz krijgt veel ruimte van Lion. Een andere, minder bekende representant is pianist Andrew Hill. Ooit begonnen als bebopper en beïnvloed door Bud Powell, slaat hij eind jaren 50 nieuwe richtingen in. Nadat Hill als sideman had gespeeld op Joe Henderson's album Our Thing in september 1963, laat Alfred Lion hem de vrije hand en neemt Hill binnen 7 maanden maar liefst 5 albums op. Het is geen makkelijk te consumeren muziek, maar Lion zal later verklaren dat Hill een van zijn meest dierbare ontdekkingen was. Op het album Point of Departure speelt Hill met dezelfde ritmesectie als Dolphy 3 maanden eerder op het album Out to Lunch. De blazers zijn Dolphy, Henderson en Kenny Dorham. Het is 21 mei 1964.

Achtereenvolgens de tracks Refuge en Flight 19 uit 1964 van pianist Andrew Hill met in zijn band bassist Richard Davis, drummer Tony Williams en Eric Dolphy, Joe Henderson en Kenny Dorham. Hier is nog één nummer van dat album, Points of Departure.

Dat was Dedication van Andrew Hill, afkomstig van zijn album Point of Departure uit 1964. Helaas levert pianist Andrew Hill weinig inkomsten op voor Blue Note. Daarvoor is het label aangewezen op bijvoorbeeld Horace Silver, de meest actieve artiest van Alfred Lyons label. Tijdens een minder geslaagde opnamesessie met Silvers oude band, Junior Cook, Blue Mitchell, Gene Taylor en Roy Brooks, had Alfred Lyon Silver geadviseerd een nieuwe band samen te stellen. Het album Song for My Father, dat eind 1964 verscheen, bevat songs van Silvers nieuwe en oude band. Het wordt zijn best verkochte album. Het is geïnspireerd op de muziek uit de Kaapverdische eilanden, waar zijn Portugese vader werd geboren. En op de voorkant van het legendarische album is ook een portret te zien van John Tavares Silver, gemaakt door Frank Wolfe. De titelsong, Bossa Nova, is geïnspireerd op een bezoek dat Silver in februari 1964 bracht aan Brazilië. Het wordt een standaard en zal later het intro vormen van de grootste hit van de jazzrockgroep Steely Dan, Ricky Don't Lose That Number. Het is 26 oktober 1964. Hier is Song for My Father.

0: Twee tracks van Horace Silver, Que Pasa en The Kicker van zijn album Song for My Father uit 1964. Na het succes van Song for My Father en The Sidewinder begonnen distributeurs Alfred Lion, de baas van Blue Note, keer op keer te benaderen met de vraag: heb je nog meer muziek die hetzelfde klinkt als dit? Lion beantwoordt die vraag door vaker lange blues tracks op te nemen en probeert de Sidewinder dunnetjes over te doen met de Rump Roller. Het wordt geen hit. In de volgende aflevering gaat het over 1965, het jaar waarin het platenlabel Blue Note wordt overgenomen door het label Liberty Records. Blue Note-bazen Alfred Lion en Francis Wolfe blijven actief bij het label. 1965 is ook een succesjaar voor twee opvallende artiesten bij Blue Note, pianist Herbie Hancock en saxofonist Wayne Shorter. De 12e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 19 augustus, 'smiddags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
1: Wow. First time I enjoyed a record session.

0: Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 10e aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het legendarische platenlabel. In de vorige aflevering waren we gebleven in 1963, het jaar waarin Blue Note-baas Alfred Lion twee verliezen te betreuren had, Ike Quebec en Sonny Clark. Naast deze tragische gebeurtenissen hoorden we ook Grant Green op gitaar, die in 1960 zijn debuutalbum bij Blue Note maakte en uiteindelijk alleen al als leider 29 albums voor het label zou maken. In deze aflevering gaan we de muziek horen van een van Alfred Lion's grote favorieten, trompetist Lee Morgan, die bijna 40 keer plaatsneemt achter de microfoons van Blue Note. Hij zorgt in 1963 voor een grote hit met het album The Sidewinder. Het was Morgan's comeback nadat hij 2,5 jaar in zijn geboortestad Philadelphia had afgekikt van de heroïne. 3 van de 5 tracks op het album zijn hardbop-composities van hoog niveau, maar de titelsong is een 10 minuten durend Latin-stuk van Morgan. Op de single die van het album wordt getrokken zal het in tweeën worden geknipt. In 1964 wordt die single de meest gedraaide jazzplaat in de Amerikaanse jukeboxes. In de Billboard LP-lijst stond de Sidewinder op nummer 25, uniek voor een jazzplaat in het Beatles-tijdperk. Tijdens de World Series van 1965 is het nummer te horen in een commercial voor Chrysler. De Latin en R&B klanken van de Sidewinder zijn een voorproefje van de latere Boogaloo en Soul Jazz rage.

The Sidewinder, het titelnummer van Lee Morgan's album uit 1963. In de band Joe Henderson tenor sax, Barry Harris piano, Bob Crenshaw bas en Billy Higgins slagwerk. Hier zijn nog twee tracks van het album, Totem Pole en Boy What a Night.

Dat waren achtereenvolgens Totem Pole en Boy What a Night van Lee Morgan's album The Sidewinder uit 1963. De tenorist was hier Joe Henderson. Hij maakte eerder dat jaar zijn eerste plaat van Blue Note. En er zou er nog vele volgen, maar wel steeds meer richting de avant-garde. En Joe Henderson was niet de enige in de Blue Note gelederen die wat anders wilde. Alfred Lion en Frank Wolfe, de bazen van Blue Note, lieten aanvankelijk weinig affiniteit blijken voor de navolgers van de free jazz van Ornette Coleman. Maar dat veranderde toen alt-saxofonist Jackie McLean, een muzikant die al jaren tot de Blue Note-familie behoorde en een van de veteranen onder de bebop-muzikanten, toen ook McLean aan het experimenteren sloeg. Met Let Freedom Ring leverde hij in 1962 een album dat nog wel geworteld was in de bebop-traditie, maar dat harmonisch toch een stap verder ging dan de werken van Grant Green en Hank Mobley. McLean maakte de weg vrij voor andere modernisten. Herbie Hancock, Tony Williams, Bobby Hutcherson, Andrew Hill en Eric Dolphy. Dolphy's Out to Lunch is het enige avant-garde album dat populariteit wist te verwerven. Jazzcriticus Steve Huey noemt het Dolphy's magnum opus en het album van Dolphy dat het verst verwijderd is van de bebop-traditie. Dolphy componeert alle tracks op het album en speelt altsax, basklarinet en fluit. Van dat album Out to Lunch draaien we eerst Head and Beard. Het is 25 februari 1964.

Dat was Idle Moments van Grant Green, afkomstig van het gelijknamige album uit 1963 van Grant Green met Bobby Hutcherson, Joe Henderson, Duke Pearson, Bob Crenshaw en Al Harewood. Hier nog twee tracks van die plaat, de nummers Jean de Fleur en Django.

0: Gitarist Grant Green en zijn groep met Jean de Fleur en Django, afkomstig van zijn album Idle Moments uit 1963. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note horen we een nieuwe hit van Blue Note, een van de meest gedraaide jazzplaten ooit, opgenomen in 1964, The Sidewinder van trompetist Lee Morgan. Na deze afkondiging alvast een voorproefje, het is namelijk onze eindtune. En het gaat over de muziek van Eric Dolphy. De 10e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 5 augustus, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
1: Wow. First time I enjoyed a record session.

0: Gentlemen, Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 8e aflevering van 75 jaar Blue Note, over de geschiedenis van het platenlabel dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering waren we gebleven in het jaar 1957. We kwamen niet alleen te weten hoe de sfeer was in de opnamestudio van Blue Note, maar we hoorden ook de muziek van een opkomend jazzgenre, hardbop, dat vaak met Blue Note wordt geassocieerd. Inmiddels zijn we aangekomen in het jaar 1958. Rudy Van Gelder heeft net zijn nieuwe studio in Englewood Cliffs, New Jersey, in gebruik genomen. En tenorsaxofonist Ike Beck is de eerste jazzmuzikant die er gebruik van maakt. Na moeizame jaren als rondreizend muzikant en taxichauffeur maakt Ike Beck zijn comeback bij Blue Note. Hij gaat niet alleen platen maken voor de chef van Blue Note, Alfred Lion, maar hij wordt ook muzikaal adviseur en de A&R-man van het label. Hij geeft advies over de samenstelling van groepen en repertoire. Quebec woont daarom de meeste opnamesessies bij en spoort ook nieuw talent op voor Blue Note. Een van de artiesten die heel vaak in Van Gelder's studio te horen zijn in deze periode is tenorsaxofonist Hank Mobley. In totaal brengt hij 20 albums uit bij Blue Note. Maar toch behoort hij tot de minder besproken jazzmuzikanten, omdat hij geen vernieuwende rol heeft gespeeld in de jazz en geen spectaculaire speler was. Hij had een rond, soms teder geluid, weinig robuust voor een tenor, maar ook weer niet zo lyrisch als Stan Getz. Vandaar dat Leonard Feather hem middleweight champion of the tenor saxophone noemde. Maar voor subtiliteit, ritmische en harmonische ideeën en een bluesy geluid moest je toch bij Mobley zijn. Bijvoorbeeld op het album Soul Station, opgenomen op 7 februari 1960. Daarvan nu 4 tracks,

Twee nummers van Hank Mobley's album Soul Station, Remember and This I Dig of You. Opgenomen op 7 februari 1960 met Art Blakey, Paul Chambers en Wynton Kelly. Nog twee tracks van dat album met Dig This en het titelnummer Soul Station.

Hank Mobley met achtereenvolgens Dig This en Soul Station van zijn gelijknamige album uit 1960. In datzelfde jaar stijgt het aantal opnamen bij Blue Note tot 1 sessie per week. Voor Alfred Lion en Francis Wolfe is die stijging onmisbaar omdat er al heel lang geen hit meer geweest is. Omzet draaien is dan ook de enige oplossing. Hoewel Blue Note de hardbop-formaties van Art Blakey en Horace Silver onder zijn hoede heeft, vinden de nieuwe jazzontwikkelingen bij andere platenlabels plaats. Coltrane zit bij Atlantic, Miles Davis bij Columbia en Ornette Coleman bij Contemporary. Maar terwijl Lion en Wolfe een beetje naast de eerste prijs lijken te grijpen, gaan ze stug door op de oude koers. Een voorbeeld daarvan is de comeback van tenorsaxofonist Dexter Gordon bij Blue Note. In de jaren 40 heeft Gordon midden in de bebop scene gezeten, maar hij moest in de jaren 50 veel tijd in gevangenissen doorbrengen vanwege zijn drugsgebruik. Hij is 38 jaar wanneer hij voor Blue Note zijn eerste album als bandleider opneemt. Samen met de piepjonge Freddie Hubbard op trompet staat Dexter Gordon op 6 mei 1961 in Van Gelder's studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Alfred Lion heeft Gordon vooraf per brief laten weten: "Ik wil geen gecompliceerde muziek, maar liever wat standards in medium tempo. Een blues, een ballad. Liever een standard in het goede tempo gespeeld dan veel techniek te laten horen. Ik wil iets maken voor de jukeboxen van de soulspots in het land. Neem veel materiaal mee, ook je eigen songs, en zoek even in je collectie standards naar stukken die je goed liggen." We gaan luisteren of deze brief enige zin heeft gehad. Hier zijn 3 tracks van het album Doin' All Right.

Dexter Gordon met twee tracks van Doin' Alright, zijn debuutalbum bij Blue Note. Dat waren I Was Doin' Alright en For Regulars Only. Hier het derde nummer van het album, Society Red.

Dexter Gordon's Society Red. Het zou een soort herkenningstune worden van Gordon. Afkomstig van het album Doin' Alright met Freddie Hubbard, Horace Parlan, George Tucker en Al Harewood. Een opname van 6 mei 1961. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note duiken we verder in de periode van begin jaren 60. Blue Note-baas Alfred Lion krijgt er een nieuwe gitarist bij, Grant Green. Maar hij verliest ook twee belangrijke muzikanten, zijn tenorist en muzikaal adviseur Ike Beck en pianist Sonny Clark. De 9e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 29 juli 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.

Dit is de Concertzender met het maandelijkse programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 5 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy, die leefde van 1928 tot 1964. Zijn stijl is geworteld in de hardbop, maar geleidelijk aan ging hij steeds vrijer spelen, waardoor hij ook wel wordt beschouwd als een voorloper van de free jazz. Dolphy nam meestal een akkoordenschema als uitgangspunt, maar hij week er ook graag vanaf, zolang de structuur maar aanwezig bleef. In dit uur hoort u hem in verschillende bezettingen met opname uit 1962 en 63. Het eerste stuk heet Music Matador en de solisten zijn Prince Lasha fluit, Clifford Jordan sopraansax, Eric Dolphy zelf basklarinet en Richard Davis bas. Daarna het solostuk Love Me met Dolphy op altsaxofoon en als derde een lang duet tussen Dolphy op basklarinet en bassist Richard Davis.

In het programma House of Hardbop luistert u naar rietblazer en fluitist Eric Dolphy, die leefde van 1928 tot 1964. Hij heeft er altijd de voorkeur aan gegeven om met zoveel mogelijk verschillende muzici te spelen. En in het komende half uur zal dat weer blijken. In het stuk Iron Man hoort u eerst Dolphy soleren. En daarna trompetist Woody Shaw, vibrafonist Bobby Hutcherson en bassist Eddie Kahn. En dan volgt in dezelfde bezetting de Dolphy-compositie Mandrake. En tot besluit een lang stuk in grote bezetting, Burning Spear, ook van Dolphy.

0: what you wanted, Alfred.
1: Drie tracks afkomstig van Cannonball Adderley's album Something Else uit 1958 met Love for Sale, Something Else en One for Daddy-O. Opgenomen op 9 maart 1958 in Hackensack, New Jersey. Toen het huis van de familie Van Gelder werd gebouwd, liet Rudy Van Gelder een kleine controlekamer in de studio bouwen, zodat hij door het raam de muzikanten in de huiskamer kon zien. Pas wanneer zijn ouders naar hun werk waren gegaan, vonden de opnamen plaats. Helaas was de ruimte van de huiskamer beperkt, ondanks dat er een mooi hoog plafond was. Dus grotere formaties konden er niet spelen. Maar in 1959 trouwt Rudy Van Gelder en verhuist hij zijn studio naar Englewood Cliffs, New Jersey. Opmerkelijk is dat Van Gelder in de nieuwe studio, die veel groter is, vrijwel hetzelfde geluid produceert als voorheen. Zo goed had hij kennelijk de huiskamer van zijn ouders afgestemd op het maken van hi-fi-opnamen. Een zichtbare verbetering zijn de foto's van Francis Wolfe. Die had nu veel meer beweegruimte in de studio. En hij heeft ook minder last van sofa's of jaloezieën die de achtergrond van de foto's bederven. Maar toch moet Wolfe zich regelmatig inhouden om te voorkomen dat de opname wordt verpest door het klikken van zijn fototoestel. De silent shutter bestond nog niet. In de volgende aflevering gaat het over de periode 1958 tot en met 1961. Tenorsaxofonist Ike Beck maakt niet alleen zijn comeback bij Blue Note, maar hij wordt ook adviseur bij de samenstelling van groepen en repertoire en de muziek van het label. Daarnaast horen we Hank Mobley, die in deze tijd furoren maakt bij Blue Note, en het zal gaan over de comeback van een andere tenorsaxofonist, Dexter Gordon, die voor het label zijn eerste album als bandleider opneemt. De 8e aflevering 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 22 juli, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
2: Wow. First time I enjoyed a record session.

Dit is de zesde aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van dit label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering hoorden we niet alleen de opname van pianist Herbie Nichols voor Blue Note, maar ook van organist Jimmy Smith die het Hammond-orgel op een nieuwe manier ging bespelen. Ook kwamen we meer te weten over Reed Miles, de man die het design van de Blue Note platen beroemd heeft gemaakt. 1956 is een topjaar voor Blue Note. Er zijn 25 opnamesessies en naast Jimmy Smith worden 4 topblazers ingelijfd bij het label. De grote vangst van Blue Note baas Alfred Lion is Sonny Rollins, die 3 albums opneemt voor Blue Note. De andere 3 zijn Johnny Griffin, Thad Jones en een trompetist die zijn hele leven verbonden zal blijven aan het label, de toen 18-jarige Lee Morgan. Hij is onder meer te horen op een album van tenorsaxofonist John Coltrane, die vooral bij Atlantic en Impulse furoren zal maken. Train's enige album als leider voor Blue Note wordt wel een klassieker. Blue Train. Het is 15 september 1957.

Coltrane's Moments Notice en Blue Train, het titelnummer van dit enige album van John Coltrane voor Blue Note. Met verder Lee Morgan, Curtis Fuller, Kenny Drew, Paul Chambers en Philly Joe Jones. We draaien nog twee tracks van het album Blue Train, Locomotion en Lazy Bird.

Locomotion and Lazy Bird, door John Coltrane, afkomstig van het album Blue Train, met die typerende foto van Coltrane door Francis Wolfe. Net als andere grote jazzmuzikanten bleef John Coltrane niet lang bij Blue Note. Het label had simpelweg niet genoeg kapitaal in huis, in tegenstelling tot grote platenlabels als Prestige, Columbia en Atlantic. Ook voor Sonny Rollins, toen al een kolos van de toneel,

take for a bathroom.

Dat waren drie tracks van Sonny Rollins, A Night in Tunisia, Stryver's Row en tot slot Softly as in a Morning Sunrise van zijn album A Night at the Village Vanguard. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note duiken we verder in het jaar 1957. We komen dan niet alleen meer te weten over hoe de sfeer was bij een Blue Note opname in de studio, maar ook horen we veel hardbop van Art Blakey en Cannonball Adderley. Het genre hardbop wordt vaak geassocieerd met Blue Note en het zal vanaf die tijd verder tot bloei komen. De zevende aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 15 juli, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma... Welkom bij de vijfde aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de eerste vier afleveringen hoorden we hoe de Berlijnse Jood Alfred Lion naar New York emigreerde, in 1939 het label Blue Note oprichtte en hoe zijn Duitse vriend Francis Wolff zijn compagnon werd. Blue Note bracht aanvankelijk vooral oude stijl jazz uit, maar dat veranderde door de legendarische opname met Thelonious Monk en Bud Powell. Ook hoorden we hoe technicus Rudy Van Gelder bij Blue Note in de jaren 50 een vaste kracht werd en een belangrijke bijdrage leverde aan het ontstaan van de Blue Note sound. Met de introductie van de LP, die de 78 toerenplaat ging vervangen, moest het label grote investeringen doen waardoor het bijna over de kop ging. Maar mede dankzij de hit The Preacher van Horace Silver en de Jazz Messengers is Blue Note er uiteindelijk weer bovenop gekomen. Inmiddels zijn we aangekomen in het jaar 1955, waarin Alfred Lion in contact komt met pianist Herbie Nichols. Hij maakt zijn debuut bij Blue Note nog voordat de hit The Preacher uitkomt, maar Nichols werd pas in de jaren 80 echt ontdekt, mede dankzij sopraansaxofonist Steve Lacy en trombonist Roswell Rudd. Nichols heeft voor zijn verbintenis met Blue Note niet alleen in R&B en Dixieland bands gespeeld, maar hij schrijft ook hypermoderne composities met merkwaardige titels zoals Cro-Magnon Nights. Zijn muziek is een ongewone mix van Beethoven, Bartok en bebop. Kortom, muzikantenmuziek. Hier volgt een serie tracks van Nichols' werk afkomstig van de LP The Herbie Nichols Trio uit 1956 en zijn beide albums uit 1955, The Prophetic Herbie Nichols Volume 1 en 2.

Achtereenvolgens Herbie Nichols' The Spinning Song met bassist Teddy Kotick en drummer Max Roach, opgenomen 19 april 1956. En daarna de tracks House Party Starting en The Third World. Er volgen nu nog twee tracks van Nichols met Cro-Magnon Nights en 2300 Skiddo.

Dat waren nog twee tracks van en met pianist Herbie Nichols, Cro-Magnon Nights en 2300 Skiddo, afkomstig van zijn albums The Prophetic Herbie Nichols Volume 1 en 2. In 1955 ontmoet Alfred Lion zijn tweede vrouw Ruth Mason, die niet alleen haar eigen PR-bedrijfje in New York heeft, maar ook als discjockey in cafés werkt. Alfred en Ruth trouwen uiteindelijk en samen met Alfreds compagnon Francis Wolfe delen ze het kantoor aan Lexington Avenue. Ruth krijgt haar eigen werkruimte aan de voorkant van het kantoorpand. Alfred en Frank resideren in de achterkant. Dankzij het succes van Horace Silver is er kapitaal om te investeren in de 12-inch LP. Het label bracht tot 1955 vooral 10-inch LP's uit. En in diezelfde tijd komt er een nieuwe artiest bij Blue Note. Via zanger Babs Gonzalez wordt Alfred Lion geattendeerd op een organist met de eenvoudige naam Jimmy Smith. Lion gaat samen met Wolfe naar hem luisteren in Small's Paradise in Harlem. Wolfe vertelt later dat hij sprakeloos is na het horen van Smith's vuurwerk. Lion en Wolfe waren de meestal onversterkte muziek van de jazz gewend. Hier was een band die met twee versterkte instrumenten jazz maakte. Lion wist meteen, die wil ik hebben. Jimmy Smith was een vernieuwer op het Hammondorgel. Hij is de uitvinder van het fenomeen van de organist als bassist. Op de ballad speelde hij de baspartij met de pedalen. In snellere songs gebruikte hij de linkerhand voor de baspartij. En dan gebruikte hij de pedalen voor het leggen van accenten. Op de vele platen van Jimmy Smith voor Blue Note, in 7 jaar 30 LP's, en op die voor Verve zul je dus zelden een bassist aantreffen. Ook niet op zijn eerste, A New Sound, A New Star, Jimmy Smith at the Organ. Het is 27 maart 1956. Jimmy Smith staat met gitarist Thornell Schwartz en drummer Basil Perry in de studio. Rudy Van Gelder en Alfred Lion staan achter de knoppen voor The Champ.

Achtereenvolgens hoorde je de tracks Creepin', The Preacher en Doodlin' van Horace Silver en de Jazz Messengers. En die staan op het gelijknamige album, opgenomen 13 december 1954. En deze formatie bestaat uit Art Blakey, Doug Watkins, Horace Silver, Kenny Dorham en Hank Mobley op tenor. En dit is ook het debuut van de 24-jarige Hank Mobley, die nog veel voor Blue Note zou gaan betekenen. Jazz als popmuziek is dankzij de rock'n'roll inmiddels verleden tijd. Maar in een gemiddelde jukebox van 1954 was er altijd nog wel een jazzplaatje te vinden. Blue Note moet het vanaf die tijd hebben van een relatief kleine, maar trouwe en hippe groep van jazzliefhebbers. Zowel zwart als blank. Deze liefhebbers zijn vaak gepassioneerde luisteraars die in een verzameling LP's willen investeren. In de volgende aflevering gaat het over pianist Herbie Nichols, die in 1955 zijn debuut maakt bij Blue Note, maar pas in de jaren 80 echt wordt ontdekt. En we maken kennis met organist Jimmy Smith, die het Hammond-orgel op een nieuwe manier speelt. En tenslotte komen we meer te weten over Reed Miles, de man die het design van de Blue Note-platen beroemd heeft gemaakt. Vanwege de verhuizing van de concertzender zal de serie 75 jaar Blue Note in de maand juni onderbroken worden en in de maand juli worden hervat. Alle voorafgaande afleveringen worden tijdens de verhuizing in juni herhaald en zijn on-demand te beluisteren op de website concertcenter.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.

Welkom bij de derde aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het platenlabel dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering waren we gebleven bij de opkomst van de bebop, de rol van jazzpianist Bud Powell, de introductie van de LP van vinyl, de opkomst van de nieuwe tape recorder en het voor het eerst uitbrengen van alternative takes op de plaat door Blue Note baas Alfred Lion. In deze derde aflevering van de serie gaan we het hebben over de hernieuwde samenwerking van Alfred Lion met Thelonious Monk, het unieke design van de LP-hoezen van Blue Note, we spreken over de opnamestudio van technicus Rudy van Gelder en het zal gaan over een reizende ster bij Blue Note, pianist Horace Silver. Wat betreft Monk, die mocht tot het jaar 1957 niet optreden omdat hij onterecht beschuldigd was van drugsbezit. Ook had hij al een contract bij Prestige Records getekend. Maar in 1951 kan Alfred Lion hem toch nog in zijn studio halen voor een historische opnamesessie met Art Blakey, Sahib Shihab, Mill Jackson en Al McKibben. Ze spelen 1 standaard en 5 originele stukken, waaronder hier de mastertake van Monk's Criss Cross. Het is 23 juli 1951.

Dat waren Criss Cross, Straight No Chaser en Horning In van Thelonious Monk, opgenomen in juli 1951, maar pas jaren later uitgebracht, net als de opname van 30 mei 1952, waarop Monk in een andere bezetting te horen is. De beide sessies verschijnen uiteindelijk in 1956 onder de titel Genius of Modern Music Volume 2. Luister naar nog twee nummers van dit album, Let's Cool One en I'll Follow You.

Thelonious Monk met Let's Cool One and I'll Follow You van het album Genius of Modern Music Volume 2. Blue Note Records heeft het begin jaren 50 niet makkelijk. Met Dixieland-uitgaven had Alfred Lion op dat moment waarschijnlijk meer geld kunnen binnenhalen, maar hij blijft mikken op de moderne jazz. Hij brengt onder meer een serie platen uit onder de titel Blue Notes Modern Jazz. Het hoesontwerp van deze serie werd gemaakt door Gil Millay, een saxofonist en schilder uit New York. De oude 78 toerenplaten waren sober verpakt in bruine stukken papier, maar met de komst van de LP wordt het ontwerpen van de hoes voor het eerst een serieuze zaak. Alfred Lion en Francis Wolff hebben met hun brochures en advertenties in bladen zoals Downbeat al eerder laten weten dat ze geïnteresseerd zijn in een goed en modern design. De meeste platenmaatschappijen houden het bij een functioneel ontwerp met typografie. Maar Millay gaat samen met twee andere designers vaker fotografie gebruiken als onderdeel van het hoesontwerp. En die fotografie is afkomstig van een van de twee directeuren van Blue Note, Francis Wolff zelf. Wolff heeft zich altijd bezig gehouden met fotograferen. Zijn foto's zijn niet alleen eenvoudig en spontaan, maar hij maakt ook foto's van muzikanten tijdens het musiceren. Zijn manier van fotografie is daarom anders dan in de platenbusiness van de jaren 50 gebruikelijk was. Meestal waren het geposeerde groepsportretten. De foto's van Wolff vormen dus een cruciaal onderdeel van de ontwerpen van Millay en later van John Hermansader, Harold Feinstein en Reed Miles. Alfred Lion wil de jonge artiesten, die vaak in New York wel bekend zijn, maar elders nog niet, graag zo groot mogelijk op de hoes afbeelden. De distributeurs laten vaak merken dat ze liever een mooie meid op de voorkant willen, maar Lion doet wat dat betreft geen concessies. Francis Wolff zou in de loop der jaren meer dan 30.000 foto's van jazzmuzikanten maken. Via Gil Millay komt Alfred Lion in contact met Rudy Van Gelder. Van Gelder, een zoon van Nederlandse emigranten en geboren in 1924, was een soort nerd op het gebied van techniek. Hij bouwde zijn eigen opnameapparatuur. Van Gelder was van beroep optometrist, iemand die oogafwijkingen vaststelt. Maar thuis in Hackensack, New Jersey, heeft hij in 1950 al een kleine opnamestudio. Millay had als saxofonist een keer een opname gemaakt in die studio. Alfred Lion neemt die opname vervolgens mee naar zijn opnametechnicus bij de WOR Studios. En dat was tot dan toe de plek waar de meeste platen van Blue Note waren opgenomen. Tegen zijn geluidstechnicus zei Lion: "I want it to sound like this." De technicus van dienst antwoordt dat dat onmogelijk is en adviseert Lion naar degene te gaan die die opname heeft gemaakt. Vanaf die tijd worden Rudy Van Gelder en zijn studio bij de opnamesessies van Blue Note ingezet. Ondertussen heeft Lion via saxofonist Lou Donaldson kennis gemaakt met een muzikant die een grote stempel zou drukken op de sound van het label, pianist Horace Silver. Silver was in diezelfde tijd betrokken bij de beroemde Roost Recordings van Stan Getz, een soort mengsel van bebop en cool jazz. Silver's spel is eenvoudiger dan de meeste bebopmuzikanten en ook percussief, bluesy en opzwepend. Alfred Lion realiseert zich al snel dat hij met Horace Silver een artiest in huis kan krijgen die een breed publiek kan aanspreken. Op 9 oktober 1952 is er de eerste sessie bij Blue Note van Horace Silver. Hier volgen 4 tracks daaruit, te beginnen met Acaro, Horace omgekeerd uitgesproken.